0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ik wonder wat van jou geworden is. Jij wordt nog zo bij mijn spook. Ik weet net ons rivier gemaakt.

om te raken een vreemdeling. Dan zal het erin. En ik is absoluut.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

om een guns te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruil. Ik besef het is donker hier.

0: Blijf ik op hier vrij. Dat is direct debit.
1: Ja. Pas was naar lang na week, nou kom mijn geheimen op.
0: Wat? Nee, dat ken ik niet. Vooral ik jaren terug, toe ik jonger was. Nee. Ik deed alle tien geloos op een naweek. Je geloos op een naweek en dan maandagochtend en dan prep je jezelf. Mm. En dan piep je voor. Zaterdag, 7:15, bro. 7:15.
1: Ik verkies het. Ga niet allemaal af op inslag.
0: Nee, ik smet je maar op een zaterdag. Op een zaterdag. Dit is die enigste ochtend van de week wat ik in land slaap. Want ik zondagochtend ik mijn gospel show. Lijkt nog... Dude.
1: Mijn phone is altijd
0: ik heb nog eens mijn Lancap gedrinkt uit die Come on, man.
1: Ai,
0: die leven is zwaar. Hier vrij op Adam, systeemmanne Ignis, Splinterbill. Jij is mijn beste pal. En dan Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Maar het is actually... Ik zie een Deep Blue Something. Wat is die band zijn naam?
1: Nee, ik weet die.
0: Oh man, Supertramp.
1: Supertramp, dat is hij.
0: Here we go. So, ja, dat is een beetje tijdloos rondkrampen. Een paar dingetjes in een van de is Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar. Ik ben aan een luisterstatie.
1: En natuurlijk, je kan die tube gaan aflaai of je kan net gaan naar marulamedia.co.za. Dus kijk naar je webopschriften en hulle sê, soos ons in nieuws ook gehoor het, die OVK vergader met Zuma en Nkandla. Die verkiesingscommissie sal maandag met oud-president Jacob Zuma en die afvaardiging van die Mkhonto we Sizwe partij in Nkandla vergader. Ek nie geweet, hy maar
0: uitlaai
1: nog tal.
0: Waar gaan hy anders te blij?
1: Maar ik weet
0: niet. Die stil niet.
1: Nee, maar ik weet niet. Debat dan.
0: Die moet me al oud nee.
1: Is het niet met zo'n presidenten mag niet en alle presidentiële lijsten blijven?
0: Precies, de presidentiële lijsten. Dit was een groot probleem. Dit was die 256 miljoen wat spandeer was om zijn eigen woning op te knappen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ik heb het vergeet.
0: In Kandla, sy eie grond.
1: Ons is so waar gebraad door die swembad. Ek was net soos...
0: The fireball. Ja, dit was allemaal zo'n baie... Ooghaar moments.
1: Kan ons Kandla vandag foto's kry? Ek wil sien hoe lyk het nou.
0: Van
1: die firepool situasie af het hy soos 3 nuwe bruide bygekry.
0: Hy het 3 nuwe bruide gekry, en een is nog voor de 20s. Ja. Ja. Goeie tijd. En ik 2 Amerikaanse soldaten verdwijnen in Marokko. Die 2 vermiste soldaten het kort voor hulle verdwijning aan een gezamenlijke militaire oefening, African Lion, wat jaarlijks plaats van deel geneem. Hier kom het.
1: Wow.
0: Marokko, pas op.
1: Hier is nog onze groot een, en ek het weer die naweek toevallig een artikel daar gelees. Nog 2 mense op een passagiersskip word siek in die 3de en sterf. 3 mense onder wie een Nederlandse echtpaar is nou reeds oorlede, vermoedelijk aan hantavirus, nadat hulle op een passagiersskip in die Atlantische Oceaan siek geword het. Nou, hierdie onmiddellik geef vir my COVID vibes,
0: ja.
1: Want ons allemaal het die documentaar gekyk oor die mense wat COVID gekry op een boot en vastgevang was. En mense sal dink, het was een fliek, maar dit was letterlijk, hierdie mense het nie geweet het gebeur, terwijl hulle op een 2 weke cruise was.
0: Yeah.
1: Jo, dit maak my baie bang.
0: Hey, what it is, ons vat ons as hy kom, we survive the one, we will survive them all. Rabada Blast 4 en IPL. Nou, hierdie man is natuurlijk ons absolute winner. 16 pakies vir gemiddel van 22. Nee, hy 2 for 22 gevat in die Punjab Kings, waar hy uitgeblink het natuurlijk. En wow man, he is such an amazing ook. Met alles. I'm such a big Rabada fan. En ek is so trots om te sê, die Suid-Afrikaners doen so goed. Quinton de Kok weer eens ook in laatste week. Absoluut fenomenaal gespeeld. Yeah. You need us. Yeah. You need us. Because you got to try a little tenderness.
1: Maar ons sport doen baie goed. Ek met die onder-20s het gister weer gewen in Australië, wat fenomenaal was. Ons het 2 keer silver gehaal in die afloshelde by die wereld atletiek op die oomblik.
0: Yeah.
1: Natuurlijk ook deurgegaan na die wereldkampioenskap kwalifikasie vir volgende jaar in China. So dis baie goed in die sport op die oomblik.
0: Ja, my favorite ding was dat een van my hoedens op die foto's was. Dit was een van my favorite moments.
1: Wat se foto's?
0: Een van die rugby foto's van die mense wat hulle gepost het op socials.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ek word een screenshot, ek wil sien.
0: Ek is heel chuffed, ja.
1: Dis baie cool.
0: Ek is heel chuffed, ja. My vrou het me gewijs en sê die foto, ja.
1: Ach, dis baie cool.
0: Ek was heel chuffed. Dan een beetje ver af, SA skole ding mee om 1 miljoen prijs. Dit is die enigste Suid-Afrikaanse school wat tot die stadium van competitie deur gedring het. Yo, $1 million, dude.
1: $1 million.
0: The Sustainability Institutions.
1: Vooral as
0: het
1: dollar is.
0: Dis, miljoen sal ook werk. Ek sal doen met 10.000 rand. I'm happy.
1: Ja, ek voel ook, ek hoef nie so hoog te mikkie.
0: Nee. Nee.
1: Stem saam.
0: I'm happy.
1: Dan natuurlijk, ons nieuwe vakantiedag is uitgelig, maar een belangrijk een, die 4 november is verkiesingsdatum.
0: Oh, wow, well, we have it now.
1: 4 november is die plaaslike regeringsverkiesingsdatum, amtelike is een woensdag, is een vakantiedag, en natuurlijk het ons nou genoeg tijd om seker te maak, allemaal is geregistreer op die regte spasies.
0: So lees die alvast as het in verkeer en in plaai jou.
1: Oeg, ja.
0: Meneer Warnie nie. Kan my burgemeester vast na blauw lig foefie. Nou, twee mense is in hegtenis geneem in Sandton, nadat hulle glo blou ligte onwettig gebruik het van hulle openbare ambtenare voorgedoen het. Nou, die Johannesburgse metropolisie sê beamtes van sy misdaadvoorkomingseenheid in streek E en taktiese reaksieeenheid het saterdag tydens routinepatrollie by die kruising van Rivonia weg en Greystonrylaan Grysewal 'n voertuig voorgekeer. Die voertuig was glo met ongemagtigde blou ligte toegerus. Oh, dit is goed, ja.
1: Oh, wow.
0: Sê hulle net in, Bran, rui. Ek love it.
1: Wat het jy dit in jou leven gesien? Maar dat was die tyd wat mense gesê het, dit was cool.
0: Wat?
1: Klopt is van die blauwlichte met onder die kaars skyn.
0: Nee, hier is soos blauwlichte, binnen die kaars is die polisie.
1: Oe, hy toch het praat van soos
0: nee,
1: Fast and the Furious.
0: Nee, daar is nog steeds cool, om partijdele in Suid-Afrika. As dit mooi gedoen word, is dit eister. Nee,
1: maar dit is ook onwettig.
0: Under car lights.
1: Ja, maar dit is ook onwettig.
0: Ja. Maar nee, hier is proper beamte.
1: Oe, is in blauwlichte
0: blauw. Achter in die venster, ja.
1: Dit is eindelijk net een disco binnen.
0: Pretty much, man. Waar het jy dit in jou leven gesien?
1: Oh, wow.
0: Ja, man.
1: Oe, ek toch ons praat van...
0: Dis 'n opsie?
1: Ek weet nie, ek kan nie eers, ek raak verbouwreed as iemand met hulle brights voor my rij, dan moet ek nog al die licht hee, ek kan nie eers trouw by my kar sit hee.
0: So ek het, laas jaar, het ek korteliks by 'n plek gewerk, en hulle het so... twee richting radio dingetje ingehaad, maar een van die dinge wat daarin was, dit klink amper soos die polisie sirene as jy hem druk, want die bakkie rij op persele rond waar het moet oopmaak, en elke dag as ek in die kar inklim, het ek hier by die verkeerslig, as ek die kar in eerste sit, dan druk ek die ding, dan klink ek soos die polisie, dan sit ek aan die so vinnig af, en sê ek, ek beloof het, it wasn't me, it was the one-eyed man, ek, dis net te veel,
1: dis net too tempting,
0: nee, ek is okay, dankie, ek het, toe ek, ek kan het seker nou al noem, toe ek jonger was, het ek 'n pel gehad wat polisie sirene binnen in sy kar gehad het. Hy het, ja, polisie sirene binnen in sy kar.
1: Is rijden gaan, woop.
0: 100%. En dan rij jy nou terug van 'n keier af van die baie af, en rij achter jou, en dan gooi jy daai woop, en dan jy in jou kar. Dan begin jy jylle, jy begin dadelijk.
1: Maak jy saak waar jy is in die verkeer, of wat jy al, as jy so onskuldig het, nog nooit in jou leven jy so wit linkie vertel nie, maar wanneer een polisieman achter jou woop,
0: dan begin
1: ek ook so. Dis is wanneer ek deur die douane moet gaan by die lichaam, ek sweet so, asof ek nou op, jy weet, die border patrol gaan wees, dan sê ek soos, ek beloof is net saan die kom. Ek het baie erg sien dis.
0: As ek ooit Australië toe gaan, dan gaan ek naar iemand toe gaan en net skuif oorals op my tas smeer, want ek wil bitter graag op hy show wees. Ek wil bitter graag op hy show wees.
1: Die douane het my afgetrek vir en wat hulle toe gevind het in my tas, wat suspicious was, was ek het 'n 1 liter bottel sunblock gehad.
0: O, 1 liter? O, jy is een ginger.
1: Ek is een ginger. Ek was op pad Mozambique toe.
0: 1 liter?
1: Dit was 1 liter,
0: didn't even know they get it in that size.
1: Ja, dit is een
0: is het in die ginger afdeling?
1: Ek brand verskriklik.
0: Sy doen. Ek het al op feeste gesien. Ja.
1: Ek kyk vir die son as ek rooi.
0: Ja, nee. It's crazy. Maar nou, dis
1: omdat ek rondloop en ander mense sunblock wil aan.
0: Dit is waar, en vergeet jou eie.
1: Ja.
0: Ja, en vergeet jou eie. Mm-hmm. So, ons gaan net een bykie praat, Blake Lively weer in die nies, maar sy is die een wat die opsank aan die gang sit. Het lyk met die geld is min daar by die Reynolds, want het loop die is daar. Maar kom, ons draf bykie deur, as kan nog een sang deurtrek voor die triple L.
2: Is jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Piet Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
3: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Zodat het al de ik weet niet wat er dan gebeurt met mijn tong.
1: Ik heb je straks.
0: P-man vibes. Nee, is niet één. Maar één keer is het, weet ik, zeg maar een keer voor mijn vrouw is het zo uitkomen. Zeg ik altijd, imagine, hou spijn. Mm-hmm. En die water gaan eruit komen, maar die rivier is zo pas opgemaakt. So, dat is zo baie goed wil uitkomen. En dan pikkie langs, pikkie rechts, pikkie middel en dan...
1: Jor, is just my brain. Coffee. My brain is 5 minutes weg, maar ik praat nog hier zo. En dan,
0: dude.
1: Weet, ik denk al klaar nie nie, so of ek, en dan praat ek hier zo, dan sê ek goed. En dan denk ek, mama, ek, en ek wil sê P-man vibes. What a vibe in elk geval. Het is mal verjaar vandaag.
0: Ah, goeie
1: tijd. Happy birthday, Tanny Debbie.
0: Happy birthday, Tanny P-man. Ik was een beetje in als nieuwshoofdrekker, Debbie. Lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nieuwshoofdrekker.
1: Je hoeft niet te hier. Een moontlike hantavirus-uitbreking op een passagiersskip eis 3 slagoffers. Die parlement is bekommerd oor die mislukkings van die Nationale Gesondheidslaboratoriumdienste. En in jou tennisnieus, Sinner wen die Madrid open en verseker 'n 5de agtereenvolgende meesterstitel. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: En ons het nou net oor die hele selle story gepraat, nee?
1: Dis die, ek voel dis die nieuws van my gehoor het. Ons het nou net daaroor gepraat. Voor die hantavirus. Wat is een hantavirus?
0: Ek is op het. So die hantavirusinfectie is een virusinfectie wat doorzakelijk dier knaagdieren soos muise en rotte versprei word. Mense raak besmet wanneer hulle in aanraking kom met besmette urine, speeksel of ander dinge. Van dieren, vooral op die opdroog of die inaseming as stof. Die virus kan ernstige siekte veroorsaak, vooral longprobleme soos hantavirus, pulmonaire syndroom, soms ook nierprobleme. Symptome is koorspierpijn en hoofpijn naarheid. Later kan het ernstig raak, moeilik asemhaling, kort asem en vloeistof in longe. En dan sê die inaseming van stof wat besmet is met knaagdierafval, aanraking van besmette oppervlakke en dan jou gesig raak en dan self te dier een byt van een knaagdier. Dit kan lewensgevaarlik wees as dit nie betyds behandel word nie. Dit is erger relatief baie skaars. So dit sê net hier so, hou jou huis en werkplaas skoon en knaagdier vry. Vermy stof op te vee waar knaagdiere was. Maak eerder nat as my stof te voorkom. Gebruik handskoene wanneer die area skoon maak wat moontlik besmet is.
1: Sjoe.
0: Ze moet nie met bolie speel.
1: Ja, dat is een groot een. Maar hulle sê so, 'n Britse man het op die skip siek geword. Het is in 'n privaat hospitaal in Johannesburg opgeneem.
0: Oh, wow. Oh, wow. Kijk, is daarmee mens tot mens, lijkt mij,
1: verspreid worden? Nee, het is mens tot mens, nee.
0: Dat is dan allemaal goed.
1: Maar letterlijk, terwijl jy gelees het, aan jou gezicht geraakt, was ik bezig om aan mijn neus raak, ek soos, huh?
0: Nee.
1: Is PTSD van COVID.
0: Ja, ek het so'n movie moment gehad, jare terug, toe slaan die breinvliesontsteking. Suid-Afrika. Ek was, yo man, 20 jaar rond. En ek onthou ontstaan voor die TV, in Claude se ma se huis, reg voor so box TV, daar het dit nog maar TV, en soos hy vir my 'n sigaret aangee. Toe sê hulle, moenie dit doen nie, moenie, en moenie sigarette deel nie. Daar was soos 'n hele, en ek onthou het,
1: so
0: Ja. Koele Olivier was nog samen op school geweest. Hy was een van die eerstes wat gediagnoseer was daar. En ons was op school, ek lieg. Ons was op hoërskool.
1: Ek wil sê, ons was...
0: Ja, daar was op hoërskool.
1: Ek onthou het ons gestart 8 omtrent was, ja, nou graad 10 is.
0: Ek wil amper vir jou sê 9 matriek. Mm. Ja, daar rond. Maar ja, ek stem saam met jou, dit was rof, man. So ja, dat is wat het is, hier by Lekker Luisterstasie, amper tyd vir die lekker lawe liekie. So ons het klaar vir julle splinter die betreffer gegeen, natuurlijk Ignis met beste pel, tweede, derde, vierde, maak so wat nie. En ons het nog 'n Karlien om vir julle te gee.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

nachten. En die straten heet ons altijd wel jaar. Onder lakens, limousines, wat ons altijd gewaar.

is iets van alles. Rechters, straatverkopers, staatsambtenaren en karwachten loop flink voorbij. Hij herkent skielik een man. En bedel skaamteloos is een gereed bij hem. Die man frons en geel. Hij glimlach en vat.

hierdie sang goed gedoen vir Katrina and the Waves in 1997. Nou, teen laat 1980 het Alex Cooper by die orkest aangesluit op tromme met Bob Jenkins daar basgitaar. Mama's Cooking het die volgende 2 jaar bestendig in Engeland opgetree en gespecialiseer in verwerking van liedjies die Amerikaanse groepe soos Hart, Foreigner, Linda Ronstadt en ZZ Top. Nou, lied wat vir hulle baie goed gedoen het ook dan, weet ons, is Katrina and the Waves. Wat goed gedoen het is hierdie ene van Walking on Sunshine. Ek dink dis seker een van hulle grootste treffers daar terug na 1985.

0: met Wynand en Cherie met Disse Land. En een squad voor 12 tijd van mij om te groet was heerlijk om samen weer te keer. Net hierna is het Etienne Kalis met die middag samen zijn recepten, muziek en lekker gesels. Tussen 12 en 3, die grootman 3 tot 6 met die Big Nick Drive en aan die Albertsbroers van 6 hier af vanavond. So my kant of JK, ek speel bykie uit daar met, kom ons kijk, weet ons daar vir Imo Adams, Nicholas Lowe, Andriette en natuurlijk die Kaniwaris, wat ons dansorkest hier elke keer speel ons uit met hom. Ek sê dankie Klinikeer, jylle maak die JKB-program moontlik. Dit is nou maandag tot vrijdag 9 tot 12. My kant af JK tot morgen, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. I did it. Speedico.
5: You have family when you buy at King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

is beautiful. Een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verlei einde. Sy achter iets gevry en nou is jy en jou man bouw computer en lists. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now

was je woorden ook, terwijl je mentel sigaretten rook. En al hij sweet, sweet, dan voor mij zei, terwijl je zweet, zweet, in mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat precies voor

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aand skielik vir my weggestoot, en in die reeweel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losrik uit my

ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Het was net daar jaar. Het jij mijn hart komt stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag? Je is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Je is mijn hand in die donker, je is die stem wat ik wil hoor.

mis ik jou lijf. Collecteer ik wapens om geesten uit te drijven. Ja, tussen je lakens

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Die branders breek, nog boe jou kraag en jou opgeblaaste beek.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Susan K.

verspreid. En krummel drink dan na een rekbieprek tussen begin vir baksteen spuit. Baksteen spring toe in die groot plas water om vir krummel nat te spat. Maar hy glij en val

meesterplan. Zo half uur later leed die klok van jette en die fight stoppen zijn spoor. En zo zo'n stap vraag ook rommel van baksteen dat jij nog een eentje oor. Ja, mijn broer, ik schuld jou nog een, ik is jammer, ik het jou gebyt. Nee, wat don't be sorry, ik het jou vergeef, ons gaan aan na je dunstijd.

0: Luister FM.
1: Johan Kloto, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Paradiso. Ik heb een verre lekker jacht. Hier, I was no way.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Naast gegroeien zegelbos en mupani. Anker een rooi grond en basalt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei